0: Radio Bergijk. Muziek zonder bijsluiter.
1: Ze begint heel rustig, maar als het zometeen losgaat, dan gaat het ook echt los. Hier is Floor Jansen met Fire.

0: weerbericht.
1: De komende uren is het op de meeste plaatsen droog, al kan lokaal nog wel een enkele regen- of onweersbui vallen. Het wordt verder een vrij zonnige ochtend en de matige wind draait naar het zuidwesten. Vanmiddag vormt zich een zone met stapelwolken waaruit enkele felle regenbuien kunnen vallen. Langs de Duitse grens en in Zuid-Limburg kunnen die buien ook gepaard gaan met onweer en zware windstoten tot zo'n 70 km per uur.

0: uur. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon en loopt het kwik vanmiddag op tot rond de 22 graden. Tijdens de buien zakt de temperatuur enigszins. Vanavond trekt de meeste neerslag weg naar het oosten en klaart het vrijwel overal op. In het westen en noordwesten kan dan regionaal nog wel een enkele bui vallen. Een wolkengebied trekt vannacht over ons land vanuit de kustgebieden en die gaan opnieuw voor neerslag zorgen, mogelijk met een klap onweer. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselvallig weer met af en toe flinke onweersbuien en vooral in het binnenland ook af en toe zon. De wind trekt aan tot matig of vrij krachtig, behalve op de Wadden waar een windkracht 6 opsteekt. Maxima morgen rond de 22 graden. Zondag opnieuw wisselvallig met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: dan 60 jaar popmuziek hoor je op Radio Bergijk.
1: Als ik tegen jou zeg Volendam, dan denk je al meteen aan de heer J. Smit. Zijn zus misschien, Monique Smit. Of aan Nick en Simon, of aan de Cats. Maar denk je ook aan deze, George Baker, oftewel Hans Bouwens. Tezamen met zijn selection, oftewel de George Baker Selection. Bij de

De George Baker Selection, oftewel Hans Bouwens en de zijne met Little Green Bag. En op bruiloften, feesten en partijen is dat het een leuke plaat om te draaien. Want het is een ideale foxtrot, een snelle foxtrot, zogezegd.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: genieten van heerlijke muziek. Gepresenteerd door top DJ's. Bijzondere verhalen en actuele onderwerpen. Soms een beetje over het randje, maar dat mag. Dat is Radio Bergijk. Daar snappen ze nog wat radio is.
1: De band rondom Johnny Kaagman en Bert Ruiter. Earth and Fire. In de ochtendshow. En als je er niet juist bent bijgekomen, een hele goede morgen. Dit is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Earth and Fire. Er werd altijd van gezegd dat ze uit Den Haag kwamen, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want ze kwamen uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. Dus zul je zeggen, ja, dat zijn toch de voorsteden van Den Haag. Maar het is maar eventjes dat je het even duidelijk weet. Ze kwamen niet uit Den Haag, maar uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. Earth and Fire, maybe tomorrow, maybe tonight. En dan zul je zeggen, waar stonden ze toen de tijd in de hitparade? Nou, de plaat kwam binnen op 3 maart 1973, stond 11 weken genoteerd. Het is een oude alarmschijf, hoogste notering, nummer 3.

0: Radio Bergijk. Meer hits dan je boodschappenlijstje.
1: Terug naar het jaar 1984. En daar komen we tegen de Groningse formatie Fox de Fox. En ze hadden toen een lekker hitje met dit nummer dat we nog een keer op de radio gaan draaien. Hier is Precious Little Diamond. En leuk overigens dat je meeluistert en een hele goede morgen.

Fox the Fox en Precious Little Diamond uit 1984. Deze Groningse disco- en funkformatie was voornamelijk succesvol in de jaren 80. En niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Alleen met het nummer wat we zojuist gedraaid hebben. Precious Little Diamond, want dat was verbazingwekkend hun enigste hit in Nederland en de rest van de wereld.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. Er worden ook naar zo'n 1400 vermissen gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken nog lastiger maakt. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Boksel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. En in bijna het hele land is het nieuwe schoolseizoen begonnen, maar nog niet alle leerlingen hebben de boeken al in huis. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder, schrijft de Telegraaf. In het midden van het land hebben ook nog niet alle leerlingen hun boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. Het kan op sommige plekken nog even regenen, maar de meeste buien trekken weg. Vanmiddag wisselvallig met zon, regen, onweer en windstoten. Daarom is code geel afgegeven. Het wordt hooguit 22 graden.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file. Op de A12 richting Den Haag heb je 25 minuten vertraging tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht.

0: De mooiste muziek hoor je op Radio Bergijk.
1: Het is de hoogste tijd geworden om een beetje te gaan dansen op de vroege ochtend. Ja, moet kunnen of niet soms. Laten we met z'n allen even lekker met een dansje beginnen. Dan begin je de dag lekker vrolijk. Dat doen we dan met deze man. Die komt oorspronkelijk uit Amerika, maar hij woonde heel lang in Tilburg. Dus toch een beetje Nederlands, of niet dan? Hier is Forrest en Rock the Boat.

Forrest M. Thomas, maar zijn artiestennaam was uiteraard Forrest. Hij is geboren in the United States of America in Galveston op 21 april 1953 en op 9 september 2013 in Tilburg overleden. Forrest en Rock the Boat.

0: Weerbericht.
1: De komende uren is het op de meeste plaatsen droog, al kan lokaal nog wel een enkele regen- of onweersbui vallen. Het wordt verder een vrij zonnige ochtend en de matige wind draait naar het zuidwesten. Vanmiddag vormt zich een zone met stapelwolken waaruit enkele felle regenbuien kunnen vallen. Langs de Duitse grens en in Zuid-Limburg kunnen die buien ook gepaard gaan met onweer en zware windstoten tot zo'n 70 km per uur. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon en loopt het kwik vanmiddag op tot rond de 22 graden. Tijdens de buien zakt de temperatuur enigszins. Vanavond trekt de meeste neerslag weg naar het oosten en klaart het vrijwel overal op. In het westen en noordwesten kan dan regionaal nog wel een enkele bui vallen. Een wolkengebied trekt vannacht over ons land vanuit de kustgebieden en die gaan opnieuw voor neerslag zorgen, mogelijk met een klap onweer. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselvallig weer met af en toe flinke onweersbuien en vooral in het binnenland ook af en toe zon. De wind trekt aan tot matig of vrij krachtig, behalve op de Wadden waar een windkracht 6 opsteekt. Maxima morgen rond de 22 graden. Zondag opnieuw wisselvallig met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Mag ik jou daarvoor wakker maken?
1: We gaan eventjes met z'n allen hierop weer terug naar het jaar 1975. Nou, dat is als de dag van gisteren natuurlijk. En het is een plaatje dus uit 1975. Het was de tweede nummer 1 hit voor deze formatie, de George Baker Selection. En in dat jaar 1975 stonden ze in meerdere Europese landen hoog in de hitlijsten. Met als hoogste notering in Amerika.

De tweede nummer 1 hit in de Nederlandse hitparade voor de George Baker Selection en Una Paloma Blanca uit 1975. In de meerdere Europese landen dus op nummer 1 terechtgekomen. Maar in Amerika in de Billboard Hot 100 bereikten ze maar de 26e plaats. Maar op zich is dat natuurlijk ook heel knap. En dan blijft nog eventjes over de huiskamervraag. Dit was dus de tweede hitsingle op nummer 1 van de George Baker Selection. Wat was dan de eerste die op nummer 1 stond? Dat was Sing a Song of Love uit 1974.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijne gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nog steeds een file op de A12 richting Den Haag. Tussen De Meern en Woerden doe je er 25 minuten langer over. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Vrachtwagen met pech op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt voor het knooppunt Zonzeel voor 5 minuten vertraging. Rechterrijstrook is afgekruist.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

gaan het eventjes hebben over een zanger die geboren is op 12 december 1992 in Amsterdam. Het is een Nederlands singer-songwriter, Douwe Bob Postuma. Wij kennen hem beter als Douwe Bob.

Hij is geboren in Amsterdam op 12 december 1992. Ik heb het over Douwe Bob, zo kennen we hem. Maar zijn echte naam is Douwe Bob Postuma. Het is een Nederlandse singer-songwriter, maar daar vertel ik natuurlijk helemaal niks nieuws mee. Hij won in augustus 2012 de eerste editie van de talentenjacht, de beste singer-songwriter van Nederland. En in 2016 vertegenwoordigde hij Nederland op het Eurovisie Songfestival, waar hij 11e werd. De vader van Douwe Bob, dat is Simon Postuma. En die werd bekend met de ontwerpersgroep The Fool. En zijn moeder, die was danseres. Het is maar allemaal eventjes dat je het weet natuurlijk. Hè. En dan eventjes terug naar deze single Was It Just Me. Die kwam uit in 2021. En op 20 februari kwam die plaat niet verder dan de tip nummer 2.

0: Radio Bergijk, radio met capsones. Maar dat kunnen we ons permitteren.
1: Ik weet niet of jij dat ook hebt. Elke keer namelijk als ik Den Haag binnenrij, dan moet ik denken aan die Haagse band Direct. Nou, raar maar waar. Het is een vaststaand feit. Ik kan er ook niks anders van maken. Toen dacht ik van, ik ga ze gewoon een keer draaien. Hier zijn ze, Direct.

Direct was dat en Wild Heart, de switch van zanger van Tim Akkerman naar Marcel, heeft er in ieder geval voor gezorgd dat Direct er zeker niet slechter op is geworden. Volgens mij eerder het tegenovergestelde.